0: Iedereen die staat te trillen, omdat ze naar binnen willen. Geen tijd om te verspillen, kijk eens goed naar mijn pupillen. Iedereen is voorbereid, vanavond dieren, morgen spijt. Straks naar binnen, vrij en blij, nu nog even in de rij. Achterin is chaos en paniek, want ze zijn bang.
1: Komen we wel binnen, want de rij is nog zo kut en bang.
0: Voorin heerst er vreugde, want ze mogen bij.

voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje.